Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen. Vlaamse Ardennen in.

stars in their eyes.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Op 105 voor regio Ronse-Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: www.vlaamsearden1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ordeweging.
1: Goedemorgen.
0: Bij Vlaamse.

0: Het nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel? Vandaag in 50 minuten.
1: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
1: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regionieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Better days are coming, if no one told you. I hate to hear you crying over the phone, dear. For 7 years running, you've been a soldier. But better days are coming, better days are coming for you. So when the night feels like forever,

gaat het ermee? Ik ben zo vaak herbegonnen na die gory part 2. Zat vast achter een muur met de kleine ZG. Maar na 100 keer vallen komt er 101. Dat is de lijn die dat ik belde toen er niemand nog was. Toen je helemaal alleen lag in de Melkesplas. Toen Pierre door de boel mijn hele family was. Toen ik pist op iedereen was, nu begrijp ik het pas. Alles ging toen zo snel, nu krijgt het langzaam een plaats. Je werd gemanipuleerd, soms is de liefde een waas. Maar door mijn hart op de tong werd ook je leven bepaald. Kwam naar buiten met de pijn van heel ons levensverhaal. Sorry dat ik vertelde dat je stuk werd gemaakt. Sorry dat ik niet belde want het rinkelde vaak. Sorry dat ik bekende dat ik vol zat met haat. Sorry, al die ellende had een bittere smaak. Het dal waaruit we kropen was een diepe put. Eentje waar een stuk van onze ziel nu rust. Eentje waar we samen hebben aangepast. Een plek waar dat we hele wat was aangetast. Eentje dat ik blij ben dat je hier nog bent. Want zoveel vrienden rond mij raken hun geliefdes kwijt. Ik wacht op u en daarom dat ik deze brief hier schrijf. Omdat ik u graag zie en dat is nieuw voor

Buiten samen staan we sterk, dankzij Suzie in ons leven overwon ik dit gevecht. Ik heb een missie, laat ons bouwen aan die weg. Maak iets mooi van veel miserie en die nutteloze pech. Het leven is te kostbaar en dat heb ik ook beseft. Kijk nu naar het positieve en dat zet ik in de verf. Het gaat niet om wat er was, maar wat er komen gaat. De liefde voor elkaar, dat is die dat ons nu dromen laat. Alles stap per stap, want voor verbinding is het nooit te laat. Mama, echt, ik hou van u, dat is iets dat niet meer overwaait. Ruilde nu glimlach voor gevallen en verloren traan. Werkte aan uw geest en lichaam, en dat heb ik ook gedaan. Je kent de slogan, de familie die staat bovenaan. Dus nu ben ik trots dat naast mijn dochter ook twee oma's staan. Oh lieve mama, ik ben blij, want al het wachten is voorbij. Van rug te rug naar zij. Zo zonder u was er geen wij. Als je dat dan komt dicht bij mij. Leven in liefde en zijn vrij. Wat ben ik blij dat jij hier bent. Sinds 88 op 10

0: Dag mamakje.
1: Hey, dag katteke.
0: Hoe is het?
1: Tada, goed, dank je.
0: Ja?
1: Ik heb wel goed, ben genezen. Ik
0: zie aan
1: het werk, een goede dag en
0: tot
1: de regen, de zon schijnt, dus top.
0: Zeg, ik zie je graag, hè.
1: Ik ook.
0: Wat?
1: Ik ook, hè. I love you.
0: Oh,

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Goedemorgen.

0: www.radio501.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
3: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten, zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven, dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die zogezegd spotgoedkope contracten aanbieden, terwijl het eigenlijk de duurste zijn. En ze mikken vooral op de meest kwetsbare mensen, zoals ouderen. Vooruit dient daarover deze week een wetsvoorstel in het parlement. De kliklijn voor sociale fraude heeft vorig jaar een record aantal meldingen gekregen. Het waren er bijna 7.900, of ruim 600 meer dan in 2024. Dat blijkt uit de cijfers van het meldpunt voor eerlijke concurrentie, bevoegd minister Rob Beenders.
4: We zien meldingen van zwartwerk, van uitkeringsfraude. Alle mogelijke vormen waarbij er sociale fraude wordt gepleegd, komt binnen op het meldpunt en wordt dan ook heel nauwgezet onderzocht. Want we zien bijvoorbeeld nu dat er meer en meer fraude wordt gedetecteerd bij mensen die een uitkering krijgen en tegelijkertijd een bijverdienst hebben, bijvoorbeeld via TikTok of OnlyFans.
3: Er werd op deze manier 414 miljoen euro gerecupereerd. Beenders voert de strijd tegen sociale fraude nog verder op met 377 extra inspecteurs. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
5: Er zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
3: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. Het aantal executies wereldwijd lag in 45 jaar nooit zo hoog. Het waren er vorig jaar ruim 2700, of een stijging met bijna 80% in een jaar tijd.

0: zegt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Het overgrote deel van de executies gebeurde in Iran, dan volgt Saudi-Arabië. Wellicht zijn het er in werkelijkheid nog veel meer, want veel landen geven geen cijfers vrij. En dan nog sport. Club Brugge staat heel dicht bij zijn 20e landstitel. Het won gisteravond de topper tegen achtervolger en rivaal Union met maar liefst 5-0. Joaquin Seys scoorde de tweede.
1: Ik denk op voorhand dat niemand dat verwacht. Union is de best verdedigende ploeg in België, dus dat je er 5 kan maken tegen zo'n ploeg. Ik denk dat iedereen heel blij gaat zijn, maar ik ga proberen ook iedereen realistisch te houden dat we er nog niet zijn. En dan hopelijk kunnen we het onderaf maken.
0: Want dan speelt Club uit bij KV Mechelen. Union trekt naar AA Gent. Club Brugge heeft met nog 2 matchen te gaan 4 punten meer dan Union. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met enkele buien, mogelijk met onweer, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, ook woensdag nog regen, maar dan wordt het geleidelijk warmer en ook zonniger. Donderdag tot 22 graden, daarna zelfs tot 25 graden.
2: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1 versnelling hoger.
4: Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd. Op de Grote Markt in Rons hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. En de gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde site van de oude houtzagerij in Schorisse.

0: de Martin Oudenaarde heeft zondag een nieuw wereldrecord poleidanser gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Misha van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
1: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is polonaise dansen dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ik ben heel blij en echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen, wat de Erkensmachine eigenlijk altijd

wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.

0: Albert Heijn, Aarde en Ronse. Alle ingrediënten voor een beter leven. Voor iedereen.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Aarde 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamsearden1.be.
5: Vlaamse Aarde 1.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord gevestigd. Op de Grote Markt in Rons hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. En de gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde zitten van de oude houtzagerij in Schorisse. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
0: Ludo Dalman.

0: Grote Markt in Rons. Ze hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden twee tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven.
1: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Zoek je als zelf je extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Antenne 1.

0: kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
1: Regeringspartij Vooruit wil strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Dat schrijft het Nieuwsblad. De ombudsman Energie krijgt geregeld klachten binnen over opdringerige verkopers die dan spotgoedkope contracten aanbieden, maar die eigenlijk erg duur zijn. Ombudsman Erik Houtman steunt een strenger beleid.
2: Sinds 2024 staat al een regeling door de aanbreukenskoop, waarbij men de klanten niet onmiddellijk mag verplichten om een contract te ondertekenen of te bevestigen, maar men 3 dagen bedenktijd moet geven. Dus het zou interessant zijn om voor die verkoop via telefoon om daar een 3 dagen bedenktijd voor te voorzien.
1: Vooruit dient deze week het wetsvoorstel in het parlement. In Westende aan zee is afgelopen nacht een huis volledig uitgebrand. De 2 bewoners geraakten zelf op tijd naar buiten, maar zijn toch nog naar het ziekenhuis gebracht, omdat ze mogelijk te veel rook hadden ingeademd. Hun hondje overleefde het niet. De oorzaak van de brand wordt nog onderzocht. In Congo en Oeganda dreigt nog een veel grotere uitbraak van ebola, dat zegt expert Laurens Liesenborgs. Voorlopig zijn er 8 bevestigde besmettingen, maar dat aantal kan snel stijgen, zegt Liesenborgs.
3: Daar zijn inderdaad alle elementen aanwezig voor een grotere uitbraak. Ten eerste is het een politiek instabiele regio. Ten tweede is er ook heel veel armoede. Er zijn weinig middelen om zo'n uitbraak in te dijken. En ten derde is het een variant waarvoor we geen vaccin hebben, waarvoor ook de diagnostiek moeilijk is.
1: De Wereldgezondheidsorganisatie heeft de internationale noodtoestand afgekondigd. Voor ons land is er voorlopig geen risico. En het risico op een hantavirusuitbraak blijft erg laag, al kunnen er nog besmettingen opduiken bij passagiers of de crew van het Nederlandse cruiseschip. Dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Het cruiseschip komt vandaag aan in de haven van Rotterdam. Daar gaat het personeel in quarantaine. Passagiers werden eerder al van boord gehaald. In totaal zijn zo'n 440 mensen mogelijk blootgesteld aan het virus. 3 zijn eraan gestorven. En Club Brugge kan donderdag zijn 20e landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
4: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar score overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is.
1: Club Brugge trekt donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. En het weer nog. We krijgen een wisselend bewolkte dag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer. Woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maximaal tot 26 graden.
5: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Antenne 1.
5: Altijd 1 versnelling hoger.
6: Op de Grote Markt in Ronse hebben zondag 61 BMW's verzameld. Komt dit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Op de Markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd. En de gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde site van de oude houtzagerij in Schorisse.
5: Ludo Daalman.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land van ander licht. Loop altijd wat verloren, al toont de spiegel mijn gezicht. En ik ken de kroegen. Ik ken de kroegen en de kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak in evenwicht.

Oh, van schamel en van duur. Er is geen stuiver die ik spaarde. Ik leef gewoon van uur tot uur.

Automartin Ron. Ze hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden 2 tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven.

0: Albert Heijn naar de elke dag open vanaf 8 uur.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

0: weken in de tuining. Er is in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: In rond hebben zondag 61 BMW's verzaveren rond dit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Op de Markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd en de gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde zitten van de oude houtzagerij in Schorisse. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden. Ludo.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Ado.

0: Op de Martin Oudenaar deed zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dan gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Mischa van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
1: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is Polonaise dansen dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt. Maybe

0: Als zelfstandig ruimte in Avelgem, dan is Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 17. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1, 106.5.

0: Classics.
1: Negende prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: De opvoedingslijn krijgt opvallend meer vragen van vaders en grootouders. Zoveel op de 10 papa's raad over hun pubers, over de relatie met hun kind, over de prestaties op school of over hoe ze grenzen moeten stellen bijvoorbeeld. Maar ook over de vrienden van hun tien. Ilse de Blok van de opvoedingslijn.
3: In de puberteit lijkt het soms alsof je veel minder invloed hebt dan die slechte vrienden, tussen haakjes. Wat niet ongewoon is, want in de puberteit merk je dan zo dat vrienden toch ook wel wat invloed hebben. En dat jij het niet alleen meer voor het zeggen hebt. Trouwens, dat is nooit geweest, maar je hebt wel dat idee.
2: En grootouders maken zich vaker zorgen over hun kleinkinderen, vooral over de kleuters die ze alles opvangen. De meeste op bij de opvoedingslijn komen wel nog altijd van moeders. Regeringspartij Vooruit dient deze week een wetsvoorstel in voor strengere regels voor de telefonische verkoop van energiecontracten. Zoals een bedenktijd van 3 dagen, een duidelijk voorstel op papier en een goed overzicht van de tarieven. Parlementslid Jeroen Soeten van Vooruit.
4: Bij de Ombudsman Energie komen er ook wel heel wat klachten binnen jaarlijks over mensen die misleid worden, die onder druk gezet worden, de telefonische verkoop. Het gaat dan vaak over een zogezegd fantastisch aanbod dat achteraf blijkt een van de duurste energiecontracten op de markt te zijn.
2: Die telefonische verkopers mikken vooral op de meest kwetsbaren zoals ouderen. Het cruiseschip waarop het dodelijke hantavirus uitbrak, vaart op dit moment voor de Nederlandse kust. Straks komt het aan in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet en gaat het personeel in quarantaine. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen vastgesteld aan boord. Op een luchtmachtbasis in Idaho in de VS zijn 2 gevechtsvliegtuigen op elkaar gebotst tijdens een vliegshow. De 4 piloten konden zichzelf redden met hun schietstoel. Hun toestand is stabiel. De vliegshow werd meteen stilgelegd. Er loopt een onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Enkele Brugge kan donderdag zijn 20ste landstitel pakken. Het klopte gisteravond achtervolger en rivaal Union met 5-0. En heeft met nog 2 wedstrijden te gaan nu 4 punten meer dan Union. Het wordt erg moeilijk, beseft Union-trainer David Hubert.
5: Een wedstrijd over het algemeen die voor mij naar scoren overdreven is en buiten proportie. Voor de wedstrijd wisten we dat de winnaar een heel grote optie zou kunnen pakken op die titel. En het zijn 4 punten. Wij moeten 6-6 pakken en zij mogen geen wedstrijd winnen. Simpel is het.
2: Club Brugge donderdag naar KV Mechelen. Union moet naar AA Gent. Wisselend bewolkt vandaag met geleidelijk buien vanuit het westen. Die kunnen pittig zijn, maximaal rond 15 graden. Morgen hetzelfde weer, woensdag ook nog wisselvallig, wel wat warmer bij 18 graden. Vanaf donderdag wordt het zomers met veel zon en maxima tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.
6: De gemeente Markendaal zoekt er dringend een nieuwe invulling van de oude houtzagerij in Schoon. Op de Grote Markt in Ronsen hebben 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. En op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd.

0: Het personeel van Albert Heijn rond in Oudenaarde heten jullie van harte welkom. Ook op zondag van 8 uur tot 12.30 uur.
1: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar erin garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Vlaamse Aarde 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via Vlaamse Aarde 1.

0: Ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wij.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: De gemeente Markendaal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de vloerverlei in Schorissen. Op de Grote Markt in de Ronse hebben 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. En op de Markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise gevestigd. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.

0: zonnige extra opslagruimte in Aachen? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of vervoer met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retailpark in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw werelddruk Polonaise danser gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Misha van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
2: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is dansen dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen. Om verbinding te brengen wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.
1: Op de Grote Markt in Ronsen hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rode Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden twee tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven. De gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde site van de zagerij in Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen, met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergale wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt nu hoe de bestemming van het terrein aangepast kan worden. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
3: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd één versnelling hoger.

0: Albert Heijn, bij zulke dag voor een gezellige, propere, veilige en wilde winkel. Wij staan klaar voor jullie. Welkom in Albert Heijn Ronse aan de César Snoeklaan en Albert Heijn Oudenaarde aan de Westerring Retail Park N60.
1: Het nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in Attakke thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Eerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.

In de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en vlakogen.

0: post. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen is welkom. Je vindt de Priesterrecyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priesterrecyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1.be.
1: Minder praten, meer platen.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

zoek je als zelfstandige ex-navigant? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven.

0: radio@radio.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en Caesar Snoeklaan in Ronsen.

0: auto maakt in rond 61 in Beesvert voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden twee tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven. Op de Martin Oudenaarde is al het record Polonaise dansen gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Misha van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
1: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is Polonaise dansen dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.
0: De gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde zitten van de oude houtzagerij in Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen, met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergale wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt nu hoe de bestemming van het terrein aangepast kan worden. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
2: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd één versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

In de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en online vlaamseardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Boat. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Het is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaamse Ardennen 1.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Het cruiseschip waar het dodelijke Hantavirus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord moeten ook meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
3: We hebben een steiger gevonden wat

0: ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel stijgen waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal mobile homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen koken, uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes van buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers van het schip werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen een middelbare school een tijdje ontruimd nadat er binnen een granaat werd gevonden. De politie ging ter plaatse, net als ontmijningsdienst Dovo. Die nam de granaat mee, waarna alle leerlingen en leerkrachten terug naar hun klas konden. Het is nog niet duidelijk van waar de granaat kwam. Dat wordt nog onderzocht. Het was vanochtend extra lang aanschuiven op de E40 in Groot-Bijgaarde. Daar zijn werken begonnen op het viaduct op de Brusselse Buitenring. Wegen en verkeer vervangt daar een brugvoeg. Je kan er wel langs, maar trager en over smallere rijstroken, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
2: Er wordt voornamelijk overdag gewerkt. We gaan ook tijdens bepaalde periodes helemaal niet werken, omdat de materialen die we gebruiken bij het onderhoud van de voegen moeten uitharden. Dus soms gaan mensen zien dat bepaalde rijstroken daar in Groot-Bijgaarde afgesloten zijn, zonder dat er activiteit is.
1: De werken en dus ook de hinder duurt nog zeker tot en met zondag 7 juni. In Oekraïne zijn zeker 20 mensen gewond geraakt bij Russische aanvallen met drones en raketten, dat melden de Oekraïnse autoriteiten. Onafhankelijke bronnen zijn er niet. In de stad Dnipro werd een appartementsgebouw geraakt. Daar alleen al vielen 18 gewonden, onder wie 2 kinderen. Rusland reageerde zo op de Oekraïnse aanvallen in Moskou, waarbij afgelopen weekend 3 doden vielen. En sport: op de wereldranglijst van het mannentennis stijgt Zizou Bergs naar zijn hoogste ranking ooit. Hij wint 1 plek en is nu 38ste. Dat is 2 plaatsen lager dan de beste Belg Alexander Bloks. Rafael Collignon gaat ook vooruit en is nu 64ste. Bij de vrouwen zakt Elise Mertens 1 plaats. Ze blijft wel de beste Belgische op plek 23. Hanne van de Winkel valt net uit de top 100. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanaf het westen met buien die pittig kunnen zijn, maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
3: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Ardennen 1.
3: Altijd 1 versnelling hoger.
5: Tja, ja, Twanen, en dan game. En dan

0: Albert Heijn rondzenden. Wij zijn er altijd voor onze klanten. Vlaamse Ardennen 1, 106.3,
1: 105.
2: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

zoek je als zelfstandige extra ruimte in Avelichem, heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad, met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.

0: jaar zomerlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Eurot, jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1.

0: Radio@1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Ja, kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring Retailpark in Sint-Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het ongeval in Braschaat in Antwerpen is buiten levensgevaar, dat bevestigt het parket. Een auto met 5 minderjarigen botste vrijdagnacht tegen een bolbestuurder van 17 had geen bewijs. De jongens zouden de auto zonder toestemming hebben meegenomen van op een familiefeest. De burgemeester Adinda van Gerven vraagt begrip.
4: Het gaat om jonge mensen en daarom toch graag een boodschap. Ik zeg erin, ieder van ons is jong geweest. Ik denk dat we niemand kunnen aanduiden, dat niemand van zichzelf kan zeggen, ik heb niks uitgestoken. Maar alsjeblieft mensen, oordeel en veroordeel niet. Maar maak nu uw hopen voor steun.
3: Bij het ongeval kwam een jongen van 16 om het leven. In het gemeentehuis van Braschaat is een rouwregister geopend. Het krup waar het dodelijke Hanta-virus uitbrak is aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar wordt het schip volledig ontsmet. De 27 mensen aan boord, de bemanning en dokters moeten dan meteen in quarantaine. Havenmeester René de Vries.
5: We hebben een stijgronde wat op ruime afstand ligt van bewoond gebied. Maar wel een stijger waar we genoeg ruimte hebben aan de wal om straks de bemanning te testen. En dan staan er een aantal

0: Van Mobile Homes klaar. En daarin gaan een aantal bemanningsleden voor 6 weken in quarantaine. Mensen kunnen ook uiteraard slapen. Er zit een wasmachine in. Er komen nog zitjes voor buiten, want het wordt de komende dagen erg warm.
1: De passagiers werden eerder al van boord gehaald, onder hen ook 2 Belgen. De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt dat het risico op een uitbraak van het hantavirus laag blijft. Tot nu toe zijn 3 mensen eraan gestorven. Minister Binnenlandse Zaken Quentin belooft extra agenten voor de grenscontroles op Brussels Airport. De voorbije maanden stonden er in Zaventem soms lange wachtrijen, waardoor honderden reizigers hun vlucht misten. Quentin roept de Vlaamse regering wel op om haar verantwoordelijkheid te nemen en de infrastructuur te verbeteren. Vlaanderen is de grootste aandeelhouder. Morgen bespreken de verschillende regeringen het probleem tijdens een overlegcomité. Graaf Etienne Davignon is overleden. Hij was 93 en een bekend zaak. Zo werkte hij onder meer voor Fortis, Sabena en Brussels Airlines. Maar Davignon was ook vicevoorzitter van de Europese Commissie. Daarnaast dreigde hij ook voor de rechter te moeten komen in het onderzoek naar de moord op de Congolese ex-premier Patrice Lumumba in 1961. En Iran heeft een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de Verenigde Staten. Ze hebben het aan bemiddelaar Pakistan gegeven dat het dan naar Washington stuurt. Het vredesoverleg zit muurvast omdat de standpunten nog altijd ver uit elkaar liggen, onder meer over het kernprogramma van Iran. Amerikaans president Trump dreigde gisteravond opnieuw met zware aanvallen op Iran als er geen akkoord uit de bus komt. Vanmiddag en vanavond neemt de bewolking toe vanuit het buien die pittig kunnen zijn. Maxima rond 15 graden. Morgen opnieuw eerst droog, later buien en 15 graden. Woensdag nog wisselvallig bij 18 graden. Vanaf donderdag zonniger tot 26 graden.
2: Nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
3: Vlaamse Ardennen 1.
2: Altijd 1 versnelling hoger.

Liefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groen, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.

0: de schakel. Ooit is alles klaar, dus je mag blij zijn dat het stopt.
1: Ook niet op een groot spektakel, tijd is slechts een klein okkel.
0: Ik vroeg het ooit aan een orakel en zij zei we zijn fok, maar is dat niet goed?

Werken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt, je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en vlaakogerde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.

0: jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende bol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Sanitair Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaanderen 1.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: De gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de houtzagerij in Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergale wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt nu hoe de bestemming van het terrein aangepast kan worden. Op de Grote Markt in Ronse hebben zondag 1 NMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden 2 tochten door de streek en maakten tussendoor ook lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer samen beleven. Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Misha van den Driessen van de Erkensmachine had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
3: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is Polonaise dansen dat de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen wat de Erkensmachine altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot de oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling.

0: verandering en dat is gelukt.
1: Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden. Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd één versnelling hoger.

0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Minder praten, meer platen.
0: 105, 106.3 en online VlaamseArdennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

Zoek je als zakje slagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Keihard. Perfect voor de opslag van materialen of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weekbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care. Vlaamse Uitzending 1.

0: is het heel zomer verloond. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1, 106.3, 105.

0: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde, Snoeklaan in Ronsen.
1: Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord polonaisdansen gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Mich van Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
2: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is polonaise dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ik ben heel blij, ik ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinden wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen, tot alles is hier. Dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.
1: Op de Grote Markt in Ronsen hebben zondag 61 BMW's verzameld voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, liefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden twee tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven. De gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde zitten van de oude houtzaak Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergalen wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt hoe de bestemming van het terrein aangepast kan worden. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
3: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
0: Vlaams Ardennen 1.
3: Altijd versnelling hoger.

0: Bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Dranken van de Wijnkelder. Alle dranken. En elke week nieuwe promo's. Drankencentrale de Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be. Of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 105, 106.3. En wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

justice of cause and effect.

0: Werken in de tuin of aan de woning? Is in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarde bent u bij hen aan het juist. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 8 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Goedemiddag.
2: Bij Vlaams

0: Vlaamse Ardennen 1. Minder praten, meer platen. 105, 106.3 en onlardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.

0: Zoek je als zelfstandige opslagruimte in Avelgem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, elk.
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit in afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info in advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Antenne 1.

0: en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: Op de Grote Markt in Ronsen hebben zondag 61 BMW rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden twee tochten door de streek en maakten tussendoor over lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en samenbeleven. Op de markt in Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise danser gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Misha van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
3: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is Polonaise dansen dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.
2: De gemeente Markendal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde site van de oude houtzagerij in Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen, met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergale wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt nu hoe de bestemming van het terrein aangepast kan worden. Aanvankelijk overwegend droog met enkele opklaringen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
0: Het nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd één versnelling hoger.

Plein Oudenaarde in de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. Vlaamse Ardennen 1.

0: je in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Aanvankelijk overwegend droog met enkelingen over het westen. In de loop van de ochtend ontwikkelen er zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.

0: uiteraard heel de zomer verlof in Engeland. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Ardennen 1, 6.3 105.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn. Aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde. En César Snoeklaan in Ronsen.
2: Op Linkeroever in Antwerpen is een meisje van 16 om het leven gekomen nadat ze werd aangereden door een bestelwagen bij haar school. Dat bevestigt de politie. De hulpdiensten probeerden het meisje nog te reanimeren en ze werd nog naar het ziekenhuis gebracht, maar daar is ze overleden. De bestuurder, een man van 47, was alvast niet onder invloed van alcohol of drugs. De precieze omstandigheden worden nog verder onderzocht. En in Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 om het leven gekomen na een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een forklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis en er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld en ook incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Hoebij van de Raad.
3: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar men mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren, zoals de passage van schepen goedkeuren bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten, maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En op de Malediven zijn de lichamen gevonden van de laatste 4 vermiste Italiaanse duikers. Dat meldt het Italiaanse ministerie van Buitenlandse Zaken. 5 Italiaanse toeristen kwamen afgelopen donderdag om toen ze een grot op zo'n 50 meter diepte aan het verkennen waren. Een van de lichamen werd al gevonden tijdens een eerdere zoekactie. Daarbij kwam ook een reddingsduiker om het leven. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
4: Vlaamse Antenne 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wijn- of bierliefhebber? Maar ook voor al je niet-alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1.

0: Zoek je als zelfstandigheid in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store, we handle, we care.
1: Enkele overwegend droog, enkele opklaringen op het westen. De loop van de ochtend ontwikkelen zich al een paar buien over het westen. In de namiddag verwachten we overal buien die lokaal stevig en onweerachtig kunnen worden, met ook kans op korrelhagel. Het wordt 15 graden.
2: Vlaamse Ardennen 1.
3: Goeie avond.
4: You know, you make me feel so good inside.

0: is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah, wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Nu is geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen.
6: Ja, eindelijk!
5: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerinnovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
7: Sanitairdebaren.be.
8: Vlaamse Ardennen 1.
9: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: Classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronse.
2: In Rotterdam gaan de bemanningsleden van het cruiseschip, waarop het hantavirus was uitgebroken, de komende uren van boord. Dat gebeurt dan in kleine groepjes. Dat zegt de gemeentelijke gezondheidsdienst van Rotterdam. Het schip meerde daar vanochtend al aan. De bemanningsleden worden nu allemaal getest op het virus. Daarna gaan ze 6 weken in quarantaine in containerwoningen daar. Journaliste Louise Biquet.
3: Ze moeten 2 keer per dag hun koorts meten. De resultaten daarvan aan de behandelend arts brieven. Ze moeten ook elke dag een vragenlijst invullen waarop ze moeten aangeven hoe ze zich voelen, fysiek, maar ook mentaal. En ze moeten ook elke week een bloedstaal afstaan om te kijken of die mensen negatief blijven testen.
2: In Lokeren, in Oost-Vlaanderen, is een man van 51 om het leven gekomen bij een arbeidsongeval. Dat bevestigt de politie. Het gebeurde toen hij een zwaar toestel verplaatste met een vorklift. De man kwam onder het toestel terecht en was wellicht op slag dood. Het is nog niet duidelijk hoe het ongeval precies kon gebeuren. De overbevolking in de gevangenissen is een humanitaire noodsituatie. Dat zegt de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen. De afgelopen 3 jaar steeg de overbevolking nog eens met 20%. Er zitten meer dan 2000 mensen te veel in de gevangenis. En er is ook niet genoeg personeel. Het leidt allemaal tot problemen met hygiëne bijvoorbeeld. En incidenten met agressie. Er moeten dringend maatregelen komen. Pieter Houbij van de Raad.
4: Dat zijn niet de meest elegante maatregelen, maar de situatie is ook wel bijzonder zorgwekkend. En wij denken dan aan de collectieve genade, waar men mensen eigenlijk vervroegd terug uit de gevangenis stuurt. Maar op lange termijn denk ik dat er echt wel op een andere manier moet worden gekeken naar hoe dat we straffen, wat de plaats is van de gevangenisstraf in onze samenleving.
2: Iran heeft een nieuwe autoriteit opgericht die de straat van Hormuz moet beheren. Die bepaalt dan welke schepen er door mogen varen bijvoorbeeld. De zeestraat is een van de belangrijkste routes voor olie en gas uit de Golfstaten. Maar Iran blokkeert die al sinds het begin van de oorlog. Intussen heeft Iran een nieuw vredesvoorstel gedaan aan de VS. De onderhandelingen daarover zitten al een tijdje vast. De VS heeft nog niet gereageerd op het voorstel. En in Spanje is zangeres Shakira vrijgesproken van belastingfraude. De rechter heeft beslist dat ze meer dan 60 miljoen euro moet terugkrijgen van de fiscus. Het gaat om een dossier van 15 jaar geleden. De Belastingsdienst vond dat Shakira belastingen moest betalen als inwoner van Spanje en legde haar een boete op. Maar de rechter was het daar dus niet mee eens. 2 jaar geleden werd Shakira ook al eens aangeklaagd voor belastingfraude. Ze trof toen een schikking. Vanavond eerst nog kans op felle buien, later droger met opklaringen. Minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 16 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger. Vandaag in 50 minuten.

0: It's true. I'm still in love with you.
1: Op de Martin Oudenaarde is zondag een nieuw wereldrecord Polonaise dansen gevestigd. Ondanks de gietende regen deden maar liefst 882 mensen mee aan de feestelijke slinger door het centrum. Muzikant Mischa van den Driessen, bekend van de Erkensmachine, had de stunt bedacht om zijn nieuwe single in de kijker te zetten.
2: Ik ben euforisch. Ik ben heel blij dat iedereen deze Polonaise gedanst heeft in de regen. Ik denk dat dat ook het eerste wereldrecord is, Polonaise dansen, dat effectief de hele tijd geregend heeft. Dus ik ben euforisch, ben heel blij, ben echt super blij dat iedereen hier is. En de belangrijkste reden waarom we dit georganiseerd hebben is eigenlijk om de sociale cohesie tussen de mensen te bevorderen, om verbinding te brengen wat de Erkensmachine eigenlijk altijd al wil doen en doet. En ik denk dat we daarin geslaagd zijn, want er zijn heel veel soorten mensen, van kinderen tot oudere mensen tot de middel. Hey, alles is hier, dus dat was de bedoeling en dat is gelukt.

0: Gezond en goedkoop met onze prijsfavorieten. Albert Heijn in Ronse aan de César Snoeklaan en in Oudenaarde aan de Westerling. Retail Park N60.
1: Vlaamse Ardennen 1, 105, 106.3 en wereldwijd en digitaal via vlaamseardennen1.be. Vlaamse Ardennen 1.

0: ochtend ben je helemaal mee met Vlaamse Ardennen 1. Sta op met de beste muziek en het laatste nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: 105 en 106.3. En ook online.
2: VlaamseArdennen1.be.
0: Wakker Vlaamse Ardennen 1.
1: 7-9.
0: Ludo Daalman. Luister en zit op de eerste rij voor alle lokale en regionale berichtgeving uit Zuidoost-Vlaanderen.
3: Vlaamse Ardennen 1.

Grote Martin rond. Ze hebben nog 61 BMW's aan voor een rondrit door de Vlaamse Ardennen en het Pays des Collines. Van oldtimers tot sportieve modellen, autoliefhebbers kwamen er volop genieten van nostalgie en gezelligheid. De deelnemers reden 2 tochten door de streek en maakten tussendoor ook tijd voor lekker eten in het stadcentrum. Volgens de organisatoren van BMW Bavaria Club Belgium draaide het evenement om meer dan auto's alleen, maar vooral om sfeer en

0: tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt voor al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11 uur 30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Altijd één versnelling hoog. Vlaamse Ardennen 1.
0: Vandaag in 50 minuten.

0: is het heel de zomer verlof in land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Disco X on

De gemeente Markendaal zoekt dringend een nieuwe invulling voor de verloederde SIT, de oude houtzagerij in Schorissen. Het terrein zorgde de voorbije jaren voor heel wat problemen, met onder meer gevaarlijke stoffen en onveilige situaties. Burgemeester Joris Nachtergale wil vermijden dat er op de plek opnieuw zware industrie of een fabriek komt. De gemeente bekijkt nu hoe de bestemming van het terrein

0: Stijn en Rob. Bezoek ons op Facebook en laat weten hoe je bezoek in onze winkels was.
1: Wordt het nu eens geen hoog tijd om uw badkamer onder handen te nemen?
2: Ja, eindelijk!
1: Bij Sanitair De Baren hebben ze precies wat u nodig hebt. Met hun 40 jaar ervaring garanderen ze de beste kwaliteit en afwerking. Of het nu gaat om sanitair, verwarming, betegeling of schrijnwerkerij. Onze technici zijn in alle takken thuis. Volledige badkamerrenovaties, verwarming of kleine sanitaire werkjes. De Baren zorgt ervoor. In onze toonzaal geven we u graag alle info en advies. Neem contact op voor een vrijblijvende offerte. Sanitair De Baren op de Deerlijkse weg 135 in Waregem. En op sanitairdebaren.be.
3: Sanitairdebaren.be.
4: Vlaamse Ardennen 1.
5: Vlaamse Ardennen 1. Op 105 voor regio Ronse Kluisbergen en 106.3 voor Oudenaarde.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: omdat jij er bent.
1: Zoek je als zelfstandige extra opslagruimte in Avelichem? Dan heeft Stora de oplossing voor jou. Stora verhuurt nieuwe, praktische KMO-units op een vlot bereikbare toplocatie in Kerkhoven aan de Kaaistraat. Perfect voor de opslag van materiaal of voorraad. Met parkeergelegenheid en een weegbrug vlak aan je unit. Slim, praktisch en betaalbaar. Ontdek vandaag nog de mogelijkheden en contacteer Centro Vastgoed in Brugge. Meer info via centro.be of 051 817 817. Stora. We store. We handle. We care.
2: Vlaamse Antenne 1.
3: Goedenavond.

0: jaar is het heel de zomer verlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentseweg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Antenne 1.

0: Wijn. Maar ook voor al je alcoholische dranken kan je bij de Wijnkelder in Kluisbergen terecht. Een uitgebreid assortiment en geregeld degustaties. Een feest, groot of klein, wij kunnen helpen. Kom het zelf ontdekken. Op de Oudenaardebaan in Kluisbergen. Drankencentrale De Wijnkelder. Alle dranken en elke week nieuwe promo's. Drankencentrale De Wijnkelder. Oudenaardebaan 10 in Kluisbergen. En op de-wijnkelder.be of Facebook. Daar vind je ook onze nieuwe promo's.
1: Vlaamse Ardennen 1. 106.3. 105.

0: weken in de tuin of aan de woning? Eén adres in de buurt, al je puin- en groenafval. De Priester Recyclage. De plaats waar uw groenafval, steen- en betonpuin worden verwerkt tot herbruikbare grondstoffen en Vlaco-gekeurde compost. Ook voor teelaarden bent u bij hen aan het juiste adres. Particulieren en zelfstandigen, iedereen is welkom. Je vindt de Priester Recyclage op de Oudenaardebaan 62 in Kluisbergen. Open van maandag tot vrijdag van 7 tot 18 uur en op zaterdag van 7 tot 11:30. Ontdek het volledige aanbod op depriester.be. De Priester Recyclage, waar uw afval een tweede leven krijgt.
1: Vlaamse Ardennen 1. Goedenavond.
2: Bij Vlaamse Ardennen.

0: zomerverlof in eigen land. We gaan ons terras perfect maken met zalige luie loungezetels en bijpassende parasol.
1: Ah wel, jij kiest de tuinset en dan zorg ik voor het aperitief.
2: Europoint is jouw perfecte match voor tuinmeubelen en accessoires. Een ruim aanbod, steeds binnen je budget.
3: Europoint. 20.000 vierkante meter puur winkelplezier op de Gentse weg in Waregem.
4: Europoint, Europoint.
5: Vlaamse Antenne 1.

0: tussenardenne1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Nitelpark N60 in Oudenaarde en Caesars Snoeklaan in Ronsen.

0: nieuws uit de regio gemist? Of het ging allemaal wat te snel?
1: Vandaag in 50 minuten.
2: Vandaag in 50 minuten.
0: In Vandaag in 50 minuten krijg je een nieuwe kans.
2: 6-7.
0: Vandaag in 50 minuten. De hoogmis van het regio nieuws uit Zuidoost-Vlaanderen.
2: 6-7. Vandaag in 50 minuten.
3: Vlaamse Ardennen 1.

0: maar hits en classics.
1: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
2: De familie van de Congolese premier Patrice Lumumba wil de Belgische staat voor de rechter dagen. Lumumba was de eerste premier van Congo toen het onafhankelijk werd. Hij werd vermoord in 1961. Er liep al 15 jaar een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon voor zijn betrokkenheid daarbij. Maar door zijn overlijden nu zal die zaak vervallen. Met de nieuwe rechtszaak hoopt de familie toch nog op gerechtigheid. Vanaf september verdwijnen miljoenen aan slapend geld in de staatskas. Het gaat om geld dat al minstens 5 jaar onaangeroerd op de rekening staat en waarbij de bank ook geen contact meer had met de eigenaar. De verjaringstermijn op dat geld wordt een flink stuk korter, van 30 naar 5 jaar. HLN-journalist Sven Ponsaert legt uit waarom de maatregel er komt.
3: 30 jaar op geld moeten wachten is erg lang, ook voor de overheid. En dat zeker in budgetair erg nijpende tijden. Om het gigantische gat in de begroting te helpen dichten, wil de regering De Wever nu versneld een groot deel van de ruim 825 miljoen aan slapende euro's in de schatkist krijgen.
2: Via het overheidsportaal MyMinFin kan je checken of je zelf recht hebt op slapend geld. De Amerikaanse president Trump zegt dat hij een aanval op Iran uitstelt die normaal voor morgen op de planning stond. Dat schrijft hij op zijn sociale mediaplatform Truth Social. Onder meer Saoedi-Arabië en Qatar zouden dat uitstel gevraagd hebben. De VS zegt wel dat het klaar staat om aan te vallen als er geen akkoord komt. De Amerikaanse miljardair Elon Musk wil binnenkort met zijn bedrijf SpaceX de beurs op. Dat liet Musk vandaag zelf weten. SpaceX specialiseert zich in ruimtevaart en AI. Musk mikt op een beurswaarde van meer dan 2000 miljard dollar. Het zou daarmee de grootste beursgang ooit zijn. HLN-beursexpert Pascal Papen.
4: In de eerste plaats om geld op te halen en in de tweede plaats omdat nu het moment is. Want er is een hype in ruimtevaartaandelen. Het gaat ook goed met AI en men wil bijvoorbeeld tot 75 miljard dollar ophalen. Dat is nog nooit eerder gebeurd dat er zoveel geld werd opgehaald bij een beursgang.
2: Volgens Amerikaanse media zou SpaceX midden juni de beurs opgaan. En in Turkije zijn bij een schietpartij in een restaurant 4 mensen om het leven gekomen. 8 anderen raakten gewond, dat meldde Turkse media. Het zou gaan om een jongen van 17 die het vuur opende op de eigenaar van het restaurant en een werknemer. Daarbij verwondde hij ook verschillende klanten. Terwijl hij op de vlucht sloeg, schoot hij ook nog 2 andere mannen dood. De dader wordt nog steeds gezocht. Ook zijn motief is nog niet bekend. Vanavond en vannacht droog met opklaringen, minima straks rond 8 graden. Morgen eerst droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
0: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
1: Vlaamse Ardennen 1.
0: Altijd 1 versnelling hoger.

0: Wereldwijd en digitaal via
1: Vlaamse Ardennen 1.be. Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.

0: wereldwijd en digitaal via Vlaamsearbeide1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
3: In San Diego in de VS zijn 3 doden gevallen bij een schietpartij in een moskee. Dat meldt de lokale politie. Het gaat onder meer om een beveiliger. De 2 vermoedelijke schutters waren 17 en 19 jaar oud en werden dood aangetroffen in een auto in de buurt. De omgeving werd ook een tijd lang afgesloten. Er werd ook een school geëvacueerd. Volgens de politie is het gevaar intussen geweken. Een andere moskee in de buurt blijft vandaag wel gesloten. Het Israëlische leger heeft zeker 3 Belgen opgepakt die aan boord waren van de hulpvloot naar Gaza, dat meldt de organisatie. In totaal waren zo'n 50 boten onderweg naar Gaza, met humanitaire hulp aan boord en zo'n 500 activisten. Het Israëlische leger onderschepte een 40-tal van die boten. En rond deze tijd zou er een asteroïde rakelings langs onze aarde vliegen, op zo'n 90.000 kilometer afstand. In astronomische termen is dat echt vlakbij. Het gaat om een groot stuk ruimterots met een diameter tussen de 16 en de 35 meter. Wetenschapsjournalist Martijn Peters.
4: Die komt redelijk dichtbij, minder dan 100.000 kilometer afstand op zijn dichtste punt. Dus dat is tussen de aarde en de maan en ook een stukje dichter dan sommige satellieten die in een verre baan rond de aarde draaien. Maar er is geen enkel gevaar, dus hij gaat zeker niet neerstorten hier op aarde. Hij vliegt gewoon rakelings als het ware langs ons door.
3: Vannacht droog en vrij helder, minimaal straks rond 8 graden. Morgen eerst nog droog, daarna meer wolken en kans op regen, tot 17 graden dan. Woensdag nog wisselvallig, vanaf donderdag zonniger en tot 26 graden.
1: Het nieuws uit Vlaanderen en de wereld.
0: Vlaamse Ardennen 1.
1: Altijd 1 versnelling hoger.
0: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.

0: Vlaamse Ardennen1.be.
1: Alleen maar hits en classics.
2: Mega kleine prijsjes. Deze week bij Albert Heijn aan de Westerring, Retailpark N60 in Oudenaarde en César Snoeklaan in Ronsen.
1: Vlaamse Ardennen 1.
2: Goeienacht.
1: Bij Vlaamse Ardennen 1.